0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Jou stasie.

En ik groet jullie weer hier uit die stasie van jouw stasie, ja, waar dit vaak maakt. En ik zeg voor jou baie dankie, het is lekker dat je aan mijn keer. Het is maandag op hier die 25ste van mei. Maar kom ons begin eerst met vanochtend oordenking voordat ons aangaan met die rest van hier die programma.

0: Kersfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: I see a berm, I have a berm in my room. Ja, en spectacle show. Ja, daar die bankroof, ja, dan naar die standaardbank toe. Hulle het ons de tunnel gegraven onder deur. En soos ek nou daar gesê, hey, blijkbaar die mensen gevang. Dis Pukbota, Sir Willius Graaf en Rian Kreewagen. Ja, wat daar aangebreek het. Nou ja, kom ons beweeg nader na ons boeremuziektuiver of ons mailgooi, seizoen 3, episode 111. So nou is die tijd dat jy grijp nou enige iemand, enige iets om mee te dans. Van een gevriesde hoender tot een katel, tot een koekroller, tot curlers wat jy in die kop moet sit. Of een bierman, of biervrouw, of een mop, of een besem, of een squeezie. Enig iets, jy grijp net enig iets, want ek het lekker boeremuziek. Lekker luister, lekker dans.
2: Jou boeremuziektreffer op jou stasie.

0: Ja, en die tijd is zo'n 26 liter. En ja, het is tijd voor mij om te goed en ook die pad te vat. En ja, krijg ik morgen weer samen met jou. Zelfde plek, zelfde tijd. Maar ja, ik kan je moest nog niet los zonder zo'n paar gevleelde woorden. Zoals, wist je wat zo gezegd om oubaas, nee? Ja. Nou ja, toe, kom ons hoor, wat sê hulle?
1: Tijd voor, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: Ek was zaterdag bij trouwe en toe sê die ceremoniemeester, kom ons doen gauw oefeninkie, al die mans gaan staan bij iemand wat weet vir jou die lewe, die moeite werd maak. En jy moest het sien, allemaal het bij die bar gaan staan. Lekker dag verder, ek sien jou morgen, zelfde tijd, zelfde plek, cheers, bye, veilig wees op die pad hoor, asjeblief, bye.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Nou, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 8:20-17:00 en zaterdag 8:20-13:00.
1: Dis was Los Loetjie op jou stasie.
2: Die program was moeilijk gemaakt in Jakarta, Hardeware. Jouw instelling.

0: Wacht jij nou op blaaskans weg van die stadsgewoel? Bij Weesgeris vakantieoord, geleeg 130 km noord van Pretoria, kan jij jou verlustig in die asemrovende bosveld natuur, sonder om jou geriefprijs te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite tot 6 bed gelees, verritte swembaddens, minigolf, glijbaan en baie meer, bied Weesgeris een wonderlijke verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferentiegeriewe en kan tot 300 gasten akkomodeer vir trouwens of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-51 afleveringsmotorfiets slechts R36.000. Bagasiebox ingesluit. Perfect vir werk en pret. Honda, gebouw vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride. Honda.

0: In die program was betrots geborg door Mikor Honda Tijgerberg. Hold for a lifetime of memories.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar

0: 损的火，也很多蠢的火烧。
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.
2: Blow veil of black sands on tea. Daarom aan ek kom, en daarom aan ek gaan. Daar wil blow veil of black sands on tea.

0: Jy kan nou die jouste as het buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouste as jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpasprijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rathmanstraat, Paranoor, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste dienste.

0: 11 minute na 4, goeiemiddag, baie welkom, jy is ingeskakel natuurlijk by jou historieprogram Huisvaart Sametijn, tot en met skyns voor 7 vanavond, ook welkom weer eens aan die luisteraars van jou stasie en Riebeek Valley Radio, het saamkeer tot skyns voor 7 vanavond. Ek hoop dat het aan jou kontrij goed gaan en dankie dat jy saam met ons vanmiddag huisvaart skeer. So baas gehad om mee te begin, UB40's Kingston Town. Nou, wat nou volgende gaan gebeur, net hierna gaan ons gauw handelsbreek neem en dan natuurlijk om 4:30 is het woorddraaitijd. Ons muziekspeeliekie waar jy die ooreenstemmende woord moet draai en die titel van die liedjie of dan moontlik in die kunstenaarse naam en van. Ons het verjaardag keerspel vandag, 4:45, die verjaardag van Blackie Swart, wat natuurlijk vandag verjaar. Ons gaan bykie na sy leven en loopbaan kyk en vanmiddag sy verjaardag keerspel om 5:00 het ons dan vir jou die volgende nieuwsbulletin. En die streek weer net daarna. En dan moet nie vergeet nie, ons het om 4:45 net aan die handelsbreek, nuus fokus. Om 5:30 vanmiddag kyk jy na die nuutste sportnuus. Natuurlijk Roland Garros, wat gister afgeskop het. Ons gaan bykie kyk na die tennis en daai tipe ding. So bly geskakel, sportnuus om 5:30 vanmiddag. Om 5 uur dan, moet ek sê ons volgende nieuwsbulletin en daarna jou streeks weer. Is het belangrijk, maar ek het reeds vir jou gesê, moet nie vergeet nie, vanmiddag om 4:45, dan natuurlijk, ek sê gauw weer net, die nieuwsfokus inzetsel en dan sportnieuws om 5:30. En dan natuurlijk jou laaste nieuwsbulletin van die dag, om 6:00 vanavond. Maar ons al muziek maak, om ons val weg net voordat ons verder gaan, ons vat de handels breekt en dan Creedence Clearwater Revival met Looking Out My Back Door.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel in sy dikste laag wat kan lei tot vroeë velverouderung, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagelijks Zero Dermse sonskermreeks om jou en jou kinders so kostbare vel te beskerm. Die Zero Dermreeks is beskikbaar by apteek na by jou en word aanbeveel dier dermatoloog. Dis Zero Derm met die X.
0: Maak gereed vir een van die grootste sport- en vermaaksgeleenthede van 2026, die CEO Cup 2026. En dis natuurlijk wat plaasvind op saterdag die 30ste mei by Millstream River Estate. Kom kyk hoe die Northern Wolves kragtig meet teen die Rhinos in 'n dag propvol rugby, musiek en familiebred. Daar gaan ook opwindende rugbykliniek wees waar jong spelers kan leer by die Northern Wolves africhters, as ook gesê gastsessies deur voormalige springbokke en provinsiale spelers. Onthou die kliniektye vir laerskole is 8:00 die oggend en vir hoërskole 9:30 die oggend. Die hekke open en natuurlijk reeds om 9:00 die oggend en daar sal lekker eet en drinkgoed beskikbaar wees reg deur die dag. Die vensterrede skop af om 11:00 die derde span, om 12:30 die tweede span en dan 3:00 die middag die hoofwedstryd met die eerste spanne. En dis nie al nie, DJ Mac en Lofi. En dan sal natuurlijk vanaf 2:00 die middag gesorg vir lekker live optredes, trots en natuurlijk met trots aangebied dier Kaaselagere. Bring die familie, jou vriende, jou kampstoel en kom geniet een dag vol pret, natuurlijk rugby, muziek en goeie vibes by Millstream River Estate. Die CEO Cup 2026, die 30ste mei 2026, moet dit nie misloop nie.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Je mag natuurlijk niet vergeten, ons het om 4:15 neer naar die handelsbreek het ons naar een gesprekje met Jaco Kalahari. Ons heb ik uitvind bij hem, hoe lijkt zaken bij hem, hoe dingen gelopen die naweek. En die man, wat die veel ervaringen was wat hij gehad het, die zit er ons laatst met hem gezels het. Ek en jy het met hom gepraat, natuurlijk vrijdagmiddag, 4:45 het ons met hom gesels, en toen die naweek voorgelegd, ons heb ek gehoor, wat was sy veel ervaringen die naweek, en hoe gaan het daar met die soekerij na kos, die laat leef, oorleef project, wat dier Jaco Kalahari, en op die stadium bedrijf word, ons gesels met hom vanmiddag, net na 4:45, net na die handelsbreek, maak seker, jy bly ingeskakel. My syke tijd, hier is daar een nieuwe in, van Jan, Tantilla.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

Alles natuurlijk tijd voor jou inzetsel, muziek, ja, allemaal ook van het is woorddraai. Ons speel voor je lekker muziek, waarvan jij die ooreenstemmende woord moet draai. Wat voorkom in die titel van die liedje of in die kunstenaars en namen van woorddraai hier in Huiswaard Samadijn elke middag, elke weeksdag om 4:30. En kom ons kijken hoe slim is jij. Daar is nie groot prijs te wens, maar net een pret speeletje om te kijken wie zijn vingers is eerst op die knoppie en hoe goed ken je jou muziek. Hier op jou gunsteling radio 061-511-2602.

0: Ons sal vandag wegval met drie specifieke liedjes. Die leidraad is, kan ek sê, mense moet Ek weet nie of ek een leidraad moet gee. Ek dink dit is makkelijk genoeg om sonder een leidraad deur te beweeg vandag. Ek dink regtig so. Of wat ek miskien kan sê is as een leidraad, is nie een nie, maar twee mense wat saak maak. Dit is nie een nie, maar twee mense wat saak maak. Wat is die woord wat ons soek vanmiddag? Die woord is natuurlijk in die titel, wacht, kom ons stop het eers gevind daar. Die woord is in die titel van die liedjie, en glad nie in die kunstenaars naam en van nie so, maak dit in het daarvan, is in die titel van die liedjie, en nie in die kunstenaar sy naam en van nie. Ons gaan wegval met een liedjie van Air Supply, en dan een liedjie van Beatles, die liedjie daar, of die woord is in die titel van die liedjie, en dan die laatste een is die liedjie van The Backstreet Boys, die woord waar ek soek vanmiddag in die titel van die liedjie. Dis nie een nie, maar twee mense wat saak maak. Dis my enigste leidraad, 061-511-2602.
1: Hallo, ek is Vita Lou, en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

was The Notebook, String of Pearls. Nou is het tijd om vinnig die winners bekend te maken van vandaag is een woordraai. Nou ja, ons het twee deelnemers, wat in die call is. En dan net daarna, nadat ons die winners bekend gemaakt het, neem ons een handelsbreek. En dan is dit tijd om met Jaco Kalahari te gesels. Oor sy wederervaringe van die afgelopen naweek met, en natuurlijk onthou, Jaco wat bezig is met die Land Leef Oorleef project. Blijf geskakel. En ons het twee personen vanmiddag wat deurdring. Ons eerste deelnemer, wel, dis twee, moet ek kan sê, deelnemers aan vandagse woordaai. Ons het de eerste en de tweede plek. In de eerste plek, Johan. Hy is daar van Namibië. Johan, is het Nagel? Ek wil net seker maak wat sy van is, Johan Skiesman. Ek wil net 100% seker maak. Johan Nagel van Namibië is in die eerste plek vanmiddag. Die rechte woord is natuurlijk vanmiddag Lonely. En dan in die tweede plek het ons vernomen. En Norman Sjain. Die woord is Lonely. Dan sien ek in ons derde plek, Frank Ferreira, wat ook deelneem vandag, Frank wat ingeskakel is, nie seker van waar Frank luister nie, maar Frank, baie dankie vir die deelname, Frank sê is Lonely, so dit is drie deelnemers, drie personen wat reg is vanmiddag. Ons eerste plek dan, Johan, en dan in Wol, Johan Nagel van Namibie, die tweede plek, Norman Turin van Durban, en die derde plek het ons vir Frank van Frank Ferreira, wat ook vanmiddag sê aan die woord is Lonely. So, nou gaan ons die gevinnig handelsbreek neem, daarna gaan ons contact maak met Jaco Kalahari.

0: En dan was Ayn, goedemiddag, bij welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in jouw nieuws om, natuurlijk, om vijf vanmiddag. Dus ben je terug in tijd, inderdaad. Jouw nieuws om vijf vanmiddag, blijf geschakeld. Vanmiddag in jouw nieuws, die ANC is die enigste partij in die parlement wat niet betijds die namen voorgelegd, niet van zijn LPS wat op die comité zal dienen. Wat besluit op president Cyril Ramaphosa aan een staat van beschuldiging geplaatst moet worden. Die spertijd voor die voorlegging was vrijdag, maar die ANC heeft zijn naam eerst die naweek ingediend. Die Good Partij en die PAC heeft echter besluit om niet aan die comité deel te nemen, nie, omdat albei slechts één LP heeft. Die ANC heeft 10 leden op die comité, onder wie Soviet Laganyani, die voorzitter van die ad-hoc-comité over corruptie in die strafrechtstelsel. Die DA heeft 5 leden, onder wie George Michalakis en Glynis Breitenbach. Die MK-partij om 3 ook, onder wie John Kloppe, die FF2 en sluitende zijn leider Julius Malema, terwijl Action SA ook 2 leden heeft, onder wie Ethel Trollop, die Vrijheidsfront Plus, zal dan ook door Wouter Wissels vertegenwoordigd worden en Bossa door Mamusi Mamani. Die voorzitter van die portefeuillecomité over maatschappelijke ontwikkeling, Bridget Masangu, sê die volgende stappen wat die parlement gaan neem tegen die gewezen minister Sisi Tlokasie, het sal bepaald word deur die bevindings van onderskeie of ondersoeke eerder wat tans in die gang is. Tolasie is vroeger deur president Cyril Ramaphosa afgedank na verskeie beweringe teen haar. Masangu sê die komitee sal môre ingelig word oor die vordering met verskeie ondersoeke insluitende die van Tolasie. Die borgtogaansoek van die omstrede sakeman van Noordwes, Bram Mokotsi, is weer uitgestel. Die keer tot donderdag om sy woonadres te verifieer. Mogotsi het vanochtend vluchtig in die Johannesburgse landrashof verskyn op aanklagte van die onwettige besit van vuurwapen en ammunisie, die afvuur van vuurwapen in 'n beboude gebied en regsveruitling. Hy word ook aangekla van mynheid nadat hy na bewering 'n aanslag op sy lewe in November verlede jaar versin het. Die staat staan borgtog teen. Die saak teen die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en sy gewese kommissaris Tom Moyane is tot môre in die Pretoriaanse landrashof uitgestel, dit nadat Moyane sy regsverteenwoordiger siek geword het. Saas probeer so wat R400.000 van Moyane verhaal wat verband hou met litigasie en reiskoste en reisonkoste wat Rusland onderneem het waarvoor geen verslag bestaan nie. Vervolgens in nuus en hierdie keer buitelandse nuus, Uganda het bevestig dat 2 nuwe Ebola gevalle in die land aangemeld is. Dit bring die syfers van Ebola pasiënte in Uganda sedert die jongste Ebola uitbreking in sy buurland die Demokratiese Republiek van die Congo op 10 te staan. Al by die patiënte is gesondheidswerkers van 'n private hospitaal, Uganda se hoofstad Kampala. Die direkteur-generaal van die Wêreldgesondheidsorganisasie Tedros Ghebreyesus sê in 'n onderhoud in die opsporing van Ebola-gevalle in Wes-Afrika beteken dat gesondheidspersoneel nie kan voorbly met die behandeling van patiënte nie. Volgens Tedros is 220 mense reeds in die jongste uitbreking in die gebied dood. Kijk ten slotte in die nieuwsbulletin aan jou handelsnieuws en geldsake. Natuurlijk is het jou belangrijkste geldsake, want in die prijs van goud ook wat ter sprake kom vanmiddag. En ons kyk ook weer eens naar die prijs van Brent olie. Die randse verhandeling tegen die dollar op die stadium is R16.31. Die rand verhandeld tegen die Britse pond R22.01. En die euro R18.98. Die prijs van goud op die stadium $4,562.27 per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent 3 olie is $95.15 per fyn ons. Per vat, ek moet ek sê, waar val ek nou uit per ons? Kom ek sê net gou weer vinnig, die prijs van goud is $4,562.27 per fyn ons. En dan die prijs van Brent 3 olie $95.15 per vat. Jou volgende en finale nieuwsbulletin van die dag is natuurlijk vanavond om 6 uur. Bly gerus ingeskakel.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de handelspost in Hartbeespoort. die tuiste van Harties FM.

Oh, dus dan die warmvat vaststrap van die Club der Boerorkes, hierin aangevraagd door ons winner van Woerdraaibal. In de geboren muziek nog een keer, en dat was Johan, wat hem aangevraagd. Johan, wat natuurlijk daarvan mee wees, Johan Nagel. Welke dan, Johan? Jij is dan eerste vanmiddag geweest in Woerdraai.

Als een groepje kijkt naar die weersituatie, dat is die streeks weer. Je streeks weer natuurlijk, wat ons bedoelt daarbij is die weer hier naar de Bespoort Noordwest. Ons luisteraars hier. En dan die luisteraars van jouw statie wat samenkeer in Riebeek Valley Radio in die Westkaap. Ons gaan een groepje kijken wat die weer daar gaan doen die week. Blijf geschakeld.

0: dadelijk, kom eens kijken wat die weer in die streek gaan doen. Hartebeespoort, Noordwest, wat is de situatie hier bij ons? En dan gaan ons uitwijk daar naar die andere areas toe. Kom eens kijken, eerst gaan vinnig. Harties wat vandaag koel was om mee te beginnen, maar warmer geraken die loop van die dag. Op een stadium 25, zelfs 26 graden gelees op die temperatuurbarometer. Maar die hele week sal die temperatuur wissel tussen 24 en 25 maximum. Morgen dinsdag, maximum van 24, zelfs 25. Sonskyndag, woensdag ook 24 tot 25, sonskyndag. Donderdag bewolkte dag met maximum temperatuur van 24, so ook vrijdag. Hier teen die naweek sal het so iets wat koeler raak. Praat van 20, 21 daar rond. Maar die hele week tot en met donderdag dan hoër temperature, wisselend tussen 24 en 25. Kom ons kyk gou vinnig na die situasie daar in Brackenfell vir die luisteraars van jou stasie. Brackenfell, vandag wat aanvanklik middelmatig, kan ek sê, matige temperature gehad het, maar morgen dinsdag 12-19 gedeeltelik bewolk, woensdag 12-18, donderdag 11-19, en die temperature wat nie ernstig, kan ek sê, koud is nie, maar ook nie, maar is matige temperatuur, nee, bietjie minder is matig, maar vrijdag 11-21, saterdag 22, en dan warmer temperatuur teen sondag nogals, 26 grade wat voorspel word vir Brackenfell, maar geen reën in die vooruitsig nie. As ons vinnig kyk na die luisteraars van Riebeek West. Riebeek West is een luisteraars, net soos Brackenfell wel, morgen 18 daar, woensdag 18, donderdag 19, vrijdag lekker sonskendag, maximum 21, en dan teen saterdag een maximum van 22. Ek sien selfs ook daar die baie warmer temperatuur is sondag, een maximum van 27, wat voorspel word vir Riebeek West. En dit is dan jou streeks weer. Ons gaan nou een vinnige handelsbreek neem en terugkom met muziek en dan gaan ons kyk na Nies Focus. Onthou sportnies om 5:30 vanaand hier op Huiswaard saam met Hein.
1: Raai, raai, Riepa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: If it's about your car, buying one, servicing one, or just getting honest advice, then it's about Hatfield Motor Group. With decades of experience and dealers across leading brands, we put service at the heart of everything we do. Visit hatfieldgroup.co.za to see all our dealers and brands and chat to a team that truly cares. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Van Hartebeespoortdam tot Hartenbos, van Kruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

is het tijd voor Nies Focus. Ons focus bij je blank, maar die is vanmiddag. Om mee te beginnen, dit gaan over die back-and-closure probleem of pandemie wat ons gehad in Zuid-Afrika. En een beetje terugvoer rondom dit, die Pretoriase Hooggeregshof het besluit dat boere blijkbaar voortaan zelf en stof tegen back-and-closure mag aankoop en hulle vee inent. Een uitspraak wat landbouworganisaties als een groot oorwinning vir die veebedrijf beskryf. Die uitspraak volg op beaansoek deur Sake Liga Saai en Vrystaat Landbou teen die minister van Landbou en ander staatsinstellings. Nou die hof het beslis dat boere minstens 5 dae voor enige inenting die betrokke provinsiale direkteur van veeartsenydienste of staatsveearts skriftelik daarvan moet inlig. Die kennisgewings moet besonderhede bevat oor waar en wanneer die inenting gaan plaasvind, hoeveel diere betrokke is, die ras, ouderdom en geslag van die diere, asook wie die enstof gaan toedien. Boere moet ook aandui of dit 'n eerste of 'n tweede dosis is en hoe die koue ketting gehandhaaf gaan word. Die hof het verder bevestig dat die staat nie verplig is om enstof aan boere te voorsien nie, maar dat boere nou self enstof van gemagtigde verskaffers mag aankoop en administreer.

0: Nou, kom eens kijken naar wat er bij paai aangaan. En hierdie verkeerde verslag wat zo gezien dan aan ons verskaf wordt, door iTraffic. Wel, hier in Kaapstad op die N2 het ons uitgaande, dis in de oostelike richting, die afrit van een Bonchits Quarry. Politie en militaire teenwoordigheid daar op die N2 uitgaande, dis net na die afrit van een Bonchits Quarry. Ry maar net voorzichtig in daardie area. In Gauteng, die N4 westelijk, daar was ongeluk geweest op die afrit vanaf Watermeierstraat. Die ongeluk is op die N4 west, net na, of ieder moet ek seker sê, net voor die proefplaas Wisselaar. Die skouer van die pad is tans gesluit daar. Neem kennis van die N12 zuidelijke voorbijgang in de westelijke richting, afrit bij die R59 Zuid, stilstaande voertuig op die N12 West, net na die Reading Wisselaar. Dan die N1 westelijke voorbijgang, noord, afrit bij Winnie Mandela, dit is die R511, stilstaande voertuig op die N1 Noordelijk, net voor Winnie Mandela weg. Daar zie ik die skouer van die pad is intussen gesluit. Terug in Kaapstad, hierdie inlichting uit die richting van die N2 uitgaande. Dit is die afrit van het Bonchits Quarry, politie en militaire verteenwoordigheid daar. Het word weer aangemeld. Neem met kennis. Baie druk verkeer, tans op die R300 Noord in Kaapstad. Dit is die afrit by Ou Parelweg. Baie druk verkeer daar op die R300 Noord, by die afrit by Ou Parelweg. Die linkerbaan is gesluit. Er is al die verkeer aan betreft geen andere ernstige verkeersproblemen aangemeld nie, net stilstaande voertuig hier en daar, maar niks ernstig wat bedreiging inhou vir ander verkeer nie. Misschien moet ek dat net hierdie in uitlig. Hier is in KwaZulu-Natal, die N2 Noord is die afrit vanaf Kwamashu R12. Daar is ongeluk gewees op die N2 Noord, net na die afrit vanaf Kwamashu, die linkerbaan is gesluit. Rij voorzichtig daar. Ons maak muziek 24 minuten, 25 minuten na 5. Ons gaan net zo na 5:30. Het is een 5:30 en 5:45 gaan ons kijken naar sportnieuws. Hier is Neil Diamond en daarna een liedje van Tony Christie.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM. Muziek voor jou oren.

dan kan ik op een Arties FM, jouw stasie Riebeek Valley Radio, dus 11 minuten voor 6. Want bij ons volgende nieuwsbulletin en laatste nieuwsbulletin van die dag is om 6 uur vanavond. Maak zeker dat jy ingeskakeld bly daarvoor. Ons bring vir jou die laatste handelsnieuws dan vir die dag.

elke morgen geef je ook al trein om naar te luisteren. Dan gaan ons ook luisteren naar een prachtige liedje van hom met die naam van Hemelse Vlug. Net daarna. En dan raakt het niet steeds. Zo blijger is ingeskakeld.

zal ik jou vergeven. En zorg dat niks met jou gebeurt. Als die storms om jou losbreken. En je vlees begint te kwijnen.

Kom eens kijken wat gebeurt in Nice om 6 vanavond. Vanavond in Nice om 6 op je gunsteling radiostatie. De ANC is de enige partij in het parlement wat niet betijds die namen voorgelegd niet van zijn LPS wat op die comité zal dienen wat besluit of president Cyril Ramaphosa

0: Iedere keer verslag wat aan ons verskaaf word door iTraffic. Ons in die taal die N3 in die noordelike richting, dit is daar die afrit by Harigwala. Daar het ons een stilstaande voertuig op die N3 Noord, dis daar by die afrit vanaf Harigwala. Die linkerbaan is tans gesluit daar, wees maar net op die uitkijk daar, vir probleme wat kan ontstaan. Ook een stilstaande voertuig daar by Key Ridge M13, dis die Key Ridge M13 oos afrit op die N3 Suid. En dan het ons in Kaapstad die N2 uitgaande, dis in die oostelike richting die afrit vanaf Bonchets Quarry. Daar het ons een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande, net na die afrit vanaf Bonchets Quarry. Die linkerbaan is gesluit, ry maar net versigtig hier. En dan nog iets uit die Weskaap uit Kaapstad is die N1 ingaande afrit daar by Van Riebeekweg. Die ek sê net geweer is die N1 ingaande afrit daar by Van Riebeekweg. In die westelike richting, die N1 ingaande, baie druk verkeer daar op die N1 uitgaande, by daar die afrit vanaf Brightonweg. Baie druk verkeer daar, die linkerbaan is tans gesluit. Jy gaan daar ook vertragings ondervind op een stadium. In Gauteng, die N1 westelike verbygang in die suidelike richting, afrit vanaf Rivonia, stilstaande voertuig op die N1 Suid, net na Rivonia. In die Danieberg snelweg, in die suidelike richting, afrit vanaf Rigelweg, dis die M9, dit is een stilstaande voertuig op die N1 daar, suidelik net na Rigelweg, skouer van die pad is gesluit. Al, dit lyk my dis die laaste verkeersverslag van die dag, geen ander verkeer, want tans gerapporteer word om een probleem te wees nie. Ons gaan bykie muziek maak, want dit is nie vanavond te kunst na 3 spel, nie, maandag aand, gewoonlik eerst vanaf dinsdag aande, so lekker muziek, tot in het groet tyd, maar hier is Monique Fox met 100.000 mijl.
1: Kom vlug van die geraas, kom dans lekker, kom sing saam, net hier, by Hartie FM.

gefrustreerde van kunstenaar Driespel dat ik vanavond voor jou een tweespel uit die 50er jaren. Zo'n lekker dubbelspel. Een dubbelspel uit die 50er jaren. Ons doen het soms. Als we die natuurlijk voor jou daar die kunstenaar Driespel die doen ons een dubbelspel uit die verleden. Vanavond in die 50er jaren. Twee betrokken liedjes. Net voordat ik je groet. Guy Mitchell, Heartaches by the Number. En dan Della Reese met Don't You Know. En dan na is het groetheid hier op Huiswaard samen het eind. Geniet om.

0: Frans. Eindelijk gekomen bij Groetijd. Alweer kan je geloven dat het programma zo gauw voorbij gaan. Dit is dan het einde van vandaag. Het programma is waard samen dus maak morgen weer zo op je dinsdag. Morgen natuurlijk die 26e, kan je geloven. Die 26e mei morgen. En dan doen ons weer huis van Samadijn. Dank je voor die saamkeur. Die laatste drie uur was heerlijk samen met ons. Smaak weer zo. Dank je voor die deelname aan ons liekie-speeliekie vanmiddag boerderij. Altijd lekker om nieuwe mensen vanmiddag een nieuwe winder gehad. Te lekker. Johan Nagel, Daan van Nimmerbeek. Een heerlijke aand voor jou. En onthou vanavond om 7 uur is het die Altmaar Rit met pad langs. Tot en met 10 uur vanavond. Op jou gunsteling radio. Maak zeker die kuier samen om. En dan natuurlijk... Maar die vergeet niet, morgenochtend is er dan die anders breakfast samen met Wimpy Boetan tussen 6 en 9. Ik ga voor jou uitspeel net na die handelsbreek met de liedje die 60er jaren zoals gebruikelijk. Tom Jones vanavond met What's New Pussycat. En hiermee is er een groet uit tot morgenmiddag om 3 uur, wanneer ons natuurlijk met de magic doen. Van mijn kant af tot dan, mooi blij en belai.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 en slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay. But I'm hungry, but...
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van

0: Vind dat je er moet rillen, yo bro. Kaas elke dag, elke aand bro. Ek hou van kaas.
1: Dan een petrolkoppe, schuif nader. Kijk voor motorsport op jouw staart.

0: geen boeg om jaar na jaar vast te pik in diezelfde vloer. Bezoek Casey Flooring's showroom bij 9 Westo Boulevard Goodwood, waar onze vriendelijke, kundige verteenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren. As ook blindings, contact Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-post na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs een deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sikaraads, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkelie? Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wrakkies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: liedjie.
1: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

0: lekker dif, dif, dif, dif. Sokken toef, toef, wadi, wadi, toef, toef,
1: banna mijn hoef, toef, gee my bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Mm-hmm.
1: How you on your lane? Oh, oh, oh. Me quieto, mi come. Come, Yanni. Yapi, oh. Vang niet, bring it. De groeten, ma. De groeten, ma, quieto. Hij komt.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte teen die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Paranoor, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste dienste.